0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 4. Daar is het oponthoud 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam bij Moergestel, nu 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

abajo en el techo.

0: Still in May van Dikhout. En we begonnen met Gypsy Kings.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En hun versie van Hotel California. Precies dat. Ah, heerlijk. Ja, zo kun je het ook uitvoeren. Ik weet niet of de Eagles er zo blij mee zijn, maar ja, deze versie uit 2005 blijft wel plakken bij mensen. Goedemorgen, het is 16 september. Van harte welkom in een gloednieuwe Simple Simons. En wat was het voor een dag gisteren, hè? Ja, sabotage op het spoor. Brandende rookbalen langs de snelweg. En ik moet eerlijk zeggen, ik reed gistermiddag terug langs de A2 en bij het Haasje, bij Marhezen. Ja, daar was ook een hooibal aan het. En ik dacht, wie zit er hier nou fikkie te stoken? Dat mag helemaal niet. En toen zit ik s'avonds naar Eva Jinek te kijken en denk van, oh, dat is waarschijnlijk ook zo'n brandende hooibal geweest van een protesterende boer. Nou, iedereen heeft geprotesteerd. We zijn er nog niet helemaal uit wie nou die dingen allemaal op het spoor heeft gezet, maar dat is natuurlijk wel gewoon linker soep, hè? Maar goed, dat betekende wel dat het treinverkeer redelijk ontregeld was. Dus ja, en dat op die mooie dag. Het was zo lekker. Ik heb 30 graden op de thermometer zien staan. Ja, jeetje, wat een temperaturen. Gaan we dit nog een keer meemaken in deze maand? Of misschien wel volgende maand? Geen idee, maar ja. Ik heb het weer straks om 19:15, dan weet je dat vast. Want ook vandaag nemen we je mee, je werkdag in. En dat doen we met liefde en plezier en veel passie en mooie muziek. En over mooie muziek gesproken, de simpelste jam van deze week. Ja, die mag er wezen. Het is een mooi liedje van Lee Ross, het heet Kingdom of Rain. Nou, die regen die is soms ver te zoeken, alhoewel afgelopen zondag viel er zoveel uit de lucht dat ik hem eigenlijk wel heel toepasselijk vond. De open deurplaat, ja, dat is een legendarische uit 1979. En we draaien niet de versie die je hier regelmatig bij Horizon hoort, maar een lekkere lange versie. Er was nog een langere versie, maar 14 minuten vond ik wel een beetje overdreven. Even een kriebeltje uit de keel weghoesten. Want ja, dat is wel te veel van het goede. Het nieuws van bij ons komt voorbij om 19:55 en 20:55. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? David Bellamy. Je weet wel van de Bellamy Brothers. Die hadden een grote hit met Let Your Love Flow. Samen met zijn broer Howard. Willy en René van de Kerkhof. Over broers gesproken. Ook die zijn jarig vandaag. Dat geldt ook voor de Cubaanse zanger Mark Anthony. En ook Katie Melua is jarig. Zij komt uit Georgië. Wat zeg ik? Georgië. Uit Georgië. Maar verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland. Zij is van 9 Million Bicycles. Ja, weet je nog dat liedje? 9 Million Bicycles in Beijing. En ook deze meneer is jarig. Richard Marx. Hij komt uit Amerika en hij heeft het over misschien wel zijn grote liefde, Angelique.

0: Weten jullie nog wat zijn grootste hit was?
1: Ja, Right Here Waiting, hè? Inderdaad. Ja, die was het. Richard Marx. Hij viert vandaag zijn 63ste verjaardag. We feliciteren hem daarmee. En ben jij jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd.

0: Gazebo. Hij kwam uit Italië en dit was I Like Chopin, zijn enige echte grote hit. Maar daar leeft hij nog steeds van. En straks natuurlijk het nieuws van Beyoncé. Clean Bandit en Anne-Marie komen eraan. En Tino Martin heeft iets nieuws. Ik hoor niks geks. Oh
1: yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: Wat een mooie viool. Het is de viool van Clean Bandit. En Anne-Marie zong mee 10 jaar geleden in Rockabye hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Laura Pausini komt eraan. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er staan nog niet veel files. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: grote hit was natuurlijk La Solitudine. Dit was een andere niet zo grote hit, maar wel mooi. Strani Amori, Jode, Laura Pausini.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. We beginnen met een bericht over het stroomnet. De gemeente Bladel, Eersel en Bergijk publiceerde gisteren een volgordelijst voor woningbouwprojecten die voorrang willen bij een aansluiting op het elektriciteitsnet. Particulieren en projectontwikkelaars konden tot begin september hun project aanmelden. De gemeente beoordeelde de plannen, onder meer op de verwachte start van de bouw, hoe ver de plannen al zijn uitgewerkt en de verwachte opleverdatum. Vanaf 1 oktober worden de prioriteringsverzoeken ingediend bij netbeheerder Enexis, maar een hoge plek op de lijst betekent niet automatisch dat er ook echt een aansluiting komt. Dat hangt namelijk af van de beschikbare ruimte op het net. Ook andere campergemeenten hebben inmiddels vergelijkbare maatregelen genomen. Valkenswaard stelde een eigen prioriteitskader vast en in Kranendonk wordt met onder meer Enexis en Tennet gezocht naar oplossingen voor de netcongestie. Dan een bericht uit Heezeleende, want inwoners kunnen sinds kort terecht op de nieuwe lokale website De Stap naar Gezonder in Heezeleende. Met tips en activiteiten rondom bewegen, mentale gezondheid, sociale contacten, opvoeding en het vinden van passende ondersteuning. Op de website staat bijvoorbeeld een online training over de omgang met een naaste met psychische klachten en tips om eenzaamheid te verminderen. Aanstaande zaterdag 19 september wordt de website officieel gelanceerd tijdens het Stap naar Gezonder Festival in het Perron van 1 uur tot 5 uur 's middags. Het festival is een gezamenlijk initiatief van huisartsenpraktijk Stalpers, Apotheek Heezen, Zuidzorg, Cordaat Welzijn, Strooms, Zorggroep en de gemeente. En tot slot een warm bericht uit Valkenswaard, want van 24 tot en met 30 september vindt daar de week van de ontmoeting plaats. De gemeente wil met deze week extra stilstaan bij verbinding tussen inwoners en benadrukt dat oprechte aandacht vaak simpel begint met een vraag hoe het met iemand gaat. Een kop koffie of een uitnodiging om mee te doen. Verschillende organisaties, vrijwilligers en bewoners organiseren die week samen activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Het volledige programma staat op de website van de gemeente Valkenswaard. En wie iemand kent die wat gezelschap kan gebruiken, is van harte welkom die persoon mee te nemen. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Ella Langley en Choosing Texas hier bij Radio Horizon. Daarvoor Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, en wat missen we nog? Ja, voor vandaag het weerbericht, denk ik. Hè? Want vandaag is het wisselvallig met buien en maximaal rond de 19 graden. Na het warme weer van gisteren is het even wennen. En ik zou een paraplu meenemen of een regenjas. En morgen donderdag blijft het wisselvallig met maximaal rond de 18 graden. Vrijdag wordt het iets droger met rond de 19 graden. Dus het weer blijft de komende dagen een bad onbestendig.

Frans-Duits van Donnie en Frans-Duits. Ja, inderdaad. Blijft een beetje lastig afkondigen. Daarvoor Verve, Bitter Sweet Symphony. En zometeen deel 2 van Simple Simons met de open deurplaat, de Horizon Agenda en de Simple Shazam. Deze is van een week of 4 geleden. Shaboozey, samen met Liam Bridges, die het nummer schreef. Burn It Down.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
8: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 met 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Roosendaal en Heerlen 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: van het eerste album van The Dire Straits. Daar trokken ze 12.500 pond vooruit. Maar ja, daar gingen er een paar miljoen van over de toonbank. Dus ja, de return on investment was uitstekend. En de rest is geschiedenis. We begonnen trouwens met Talk to You and Another en 54 Ultra.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat is muziek uit de hitparades van vandaag. Met straks, natuurlijk, de open deurplaat. We dalen af in de muzikale schatkamers. En de Simple Shazam. Maar nu eerst even iets anders, want we herdenken vandaag een van de grootste operazangeressen van de 20e eeuw. Precies 49 jaar geleden overleed Maria Callas in Parijs. Callas was Amerikaanse van Griekse afkomst. En op het podium was ze werkelijk magisch. Ze kon met haar stem echt acteren. Ze bracht de meest uiteenlopende personages tot leven, alsof het echte mensen waren. Niemand deed het zoals zij. Maar Maria Callas was niet alleen beroemd om haar zang. Ook haar privéleven trok enorm veel aandacht. De roddelbladen die konden geen genoeg van haar krijgen. Ze had een langdurige relatie met de Griekse reder Aristoteles Onassis. Een grote liefde, maar Onassis verliet haar voor Jackie Kennedy, de weduwe van de Amerikaanse president. En dat moet een enorme klap zijn geweest. Na die scheiding trok Callas zich steeds meer terug. Ze trad bijna niet meer op. Ze leefde teruggetrokken in haar appartement in Parijs, eenzaam en geïsoleerd. Op 16 september 1977 stierf ze daar, op 53-jarige leeftijd. De officiële doodsoorzaak was een hartaanval. Sommigen noemen het zelfs een gebroken hart na het verlies van haar grote liefde. Maria Callas mag dan gestorven zijn. Haar stem leeft nog steeds voort. Haar opnames worden nog altijd wereldwijd beluisterd en bewonderd. Ik ben niet zo van de opera, dus ja. Ik wil geen cultuurbarbaar zijn, maar als ik haar zou horen, zou ik haar denk ik niet herkennen. Goed, even iets anders, want het is vandaag ook Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag. Ook wel de Wereldozondag genoemd. En deze datum is niet toevallig gekozen. Op 16 september 1987 werd het protocol van Montreal ondertekend door 26 landen. Dit internationale verdrag had als doel om de ozonlaag te beschermen. Wat is de ozonlaag eigenlijk? Nou, het is een laag hoog in onze darmkrim, tussen de 15 en 50 kilometer boven de aarde. En deze laag beschermt ons tegen de schadelijke straling van de zon. Maar door bepaalde chemische stoffen, zoals die vroeger in koelkasten, airco's en spuitbussen zaten, raakte de ozonlaag beschadigd. Wat heeft het protocol van Montreal bereikt? Nou, best veel eigenlijk. De uitstoot van deze schadelijke stoffen is met meer dan 99% gedaald. En daardoor is de ozonlaag zich nu langzaam aan het herstellen. Toch is het werk nog niet klaar. Volgens experts duurt het nog ongeveer tot halverwege deze eeuw voordat de ozonlaag helemaal is hersteld tot het niveau van voor 1980. We moeten waakzaam blijven, want illegaal gebruik van ozonafbrekende gassen blijft een risico. Dus vandaag een mooi voorbeeld van wat landen samen kunnen bereiken als ze het echt willen. Zometeen de Horizon Agenda. Muziek van Vanessa Carlton. En nu Fast Love. Hier is George Michael.
1: De Radio Horizon 88.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Exvjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek de Kempen. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl. Thank you.

0: Want een nummer ineens een impuls kan krijgen. Als je er nog kerst bij zet en het opneemt in de Abbey Road Studios. Je weet wel, daar waar de Beatles ooit de basis legden voor een enorme carrière. En een enorme verschuiving in de muziekgeschiedenis. Je hoorde Nothing But Thieves and Impossible hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 8:30.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. We beginnen met een warm bericht uit Valkenswaard. Want van 24 tot en met 30 september vindt daar de week van de ontmoeting plaats. De gemeente wil met deze week extra stilstaan bij verbinding tussen inwoners en benadrukt dat oprechte aandacht vaak simpel begint. Met een vraag hoe het met iemand gaat. Een kop koffie of een uitnodiging om mee te doen. Verschillende organisaties, vrijwilligers en bewoners organiseren die week samen activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Het volledige programma staat op de website van de gemeente Valkenswaard. En wie iemand kent die wat gezelschap kan gebruiken, is van harte welkom die persoon mee te nemen. Dan een bericht uit Heezerleende. Inwoners kunnen sinds kort terecht op de nieuwe lokale website De Stap naar Gezonder in Heezerleende met tips en activiteiten rondom bewegen, mentale gezondheid, sociale contacten, opvoeding en het vinden van passende ondersteuning. Op de website staat bijvoorbeeld een online training over de omgang met een naaste met psychische klachten en tips om eenzaamheid te verminderen. Aanstaande zaterdag 19 september wordt de website officieel gelanceerd tijdens het Stap naar Gezonder Festival in het Perron van 1 uur tot 5 uur 's middags. Het festival is een gezamenlijk initiatief van huisartsenpraktijk Stalpers, Apotheek Heezen, Zuidzorg, Kordaat Welzijn, Stroomzorggroep en de gemeente. En tot slot een bericht over het stroomnet, want de gemeente Bladel, Eersel en Bergijk publiceerden gisteren een volgorde lijst voor woningbouwprojecten die voorrang willen bij een aansluiting op het elektriciteitsnet. Particulieren en projectontwikkelaars konden tot begin september hun project aanmelden. De gemeente beoordeelde de plannen onder meer op de verwachte startdatum, de bouw, hoe ver de plannen al zijn uitgewerkt en de verwachte opleverdatum. Vanaf 1 oktober worden de prioriteringsverzoeken ingediend bij netbeheerder Enexis, maar een hoge plek op de lijst betekent niet automatisch dat er ook echt een aansluiting komt. Dat hangt af van de beschikbare ruimte op het net. Ook andere campergemeenten hebben inmiddels vergelijkbare maatregelen genomen. Valkenswaard stelde een eigen prioriteitskader vast en in Kranendonk wordt met onder meer Enexis en Tennet gezocht naar oplossingen voor netcongestie. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Ja, Bebe Rexha, Faithless en New Religion. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1979. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerle 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Us and When We Were Young, The Logical Song.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 16 september 2026 en precies 47 jaar geleden werd de eerste grote raphit uitgebracht, Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Het nummer verscheen op Sugar Hill Records. Dat label was door de groep zelf en producer Sylvia Robinson opgericht. Sylvia Robinson was zelf ook bekend van hits als Love is Strange uit 1957 en Pillow Talk uit 1973. De Sugar Hill Gang bestond uit Guy O'Brien, bekend als Master G, Michael Wright, ook wel Wonder Mike genoemd, en Henry Jackson, die bekend stond als Big Hank. Voor de basistrack van Rapper's Delight leenden ze het basloopje van Good Times van Chic en die keuze zou later grote gevolgen hebben. Rapper's Delight is in meer dan één opzicht een historische single. Niet alleen omdat het de eerste rap nummer 1 hit is, maar ook omdat er nogal wat te doen was om de gebruikte muziek. Na een rechtszaak werd de platenmaatschappij van de rappers verplicht om de namen van de echte componisten te vermelden, Bernard Edwards en Nile Rodgers, die van Chic dus. Het zou niet de laatste keer zijn dat er juridisch gestreden werd om het lenen van bestaande muziek. Maar omdat Chic de rechtszaak won, moest voortaan iedereen die een sample gebruikte daarvoor rechten betalen aan de originele componisten. Een precedent dat de hele muziekindustrie zou veranderen. Rapper's Delight stond in februari 1980, 3 weken lang bovenaan in de Nederlandse top 40, de start van een compleet nieuw muziekgenre. En vandaag draaien we de 7-minuten versie van Rapper's Delight van Sugar.

0: en bam.
1: Ik vraag me af of er iemand die 14 minuten versie helemaal kan meerappen. Want ik ben het hier naar 5 coupletten denk ik ook wel kwijt. Maar het blijft heerlijk, hè? Dit Rapper's Delight en Sugar Hill Gang, onze open deurplaat.

wordt 75 jaar. En kampte in de laatste fase van haar leven met flink wat gezondheidsproblemen. Bonnie Tyler en It's a Heartache uit 1978. Dankjewel voor het luisteren. Maak er een mooie woensdag van. Het weer is echt wel een stuk anders dan gisteren. Maar ja, dat hoort wel een klein beetje bij de herfst die eraan komt. Tijd voor de Simple Shazam van deze week. Acteur, singer-songwriter Lee Ross. En het prachtige Kingdom of Rain. Ik spreek je morgen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
4: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
4: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
6: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
4: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar wat langere files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkriel, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen op Zoom, 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch, tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. 2 inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, van harte welkom. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes. Op deze woensdag de 16e september van het jaar 2026. Tot aan 12 uur dit programma. Begonnen met The Alessi Brothers en Oh Laurie. Nu door met Madonna en Like a Virgin.

En dat was de grote hit voor Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. En daarvoor hadden we Madonna met Like a Virgin. Valkenswaard verandert op 20 september in een kleurrijke bloemenzee tijdens het bloemencorso in Valkenswaard. Eén Kempen doet live verslag van de corsoparade. De uitzending zal te zien zijn op Kempen TV, Omroep Veldhoven en RTV Horizon. Vanaf 14:15 begint de uitzending. Je kunt dan live meegenieten van het bloemencorso 2026.

De meidengroep The Flirtations, Nothing But A Heartache. En voor Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. We gaan naar een soort Franse kinderen voor kinderen. Lang geleden, de Poppies. Non, non, je n'a chance.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Nee, vandaag geen melkboer aan de deur voor Herman's Hermits en No Milk Today. En daarvoor hadden we de Poppies en het bekende nummertje Non Rien à Changer. Even een berichtje nog uit Valkswaard. De buurtbus Valkswaard krijgt nieuwe bussen. Dat meldt de organisatie op social media. En de vier huidige worden vervangen door nieuwe, moderne voertuigen. Dat is goed nieuws. Nu de Commodores en de Night Shift.

En dat was Emily Sande en Next to Me. En daarvoor hebben we de Commodores en de Night Shift. Verborgen tussen het groen en het industriële erfgoed van Budel-Dorpplein ligt een plek met een bijzondere geschiedenis. Het Kantinetheater was ooit onderdeel van een compleet dorp dat rond een zinkfabriek werd gebouwd. Van hotel en ontspanningsruimte voor fabrieksarbeiders groeide het uit tot een theater en een bioscoop. Komend weekend wordt het theaterseizoen weer geopend. Budel-Dorpplein, het Kantinetheater. Nu muziek van de Eagles en, hoe heet het ook alweer? New Kid in Town.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was, dacht ik, rond 1970, Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Bestaande uit zangeres Mariska Veres, Robbie Verleeuwen op gitaar, Klaasje van der Wal basgitaar en Cor van Beek op drums. Yes, en nu dan aandacht voor Rob de Nijs en een beetje meer.

Dat was The Love Resurrection door Alison Moyet. En moeder geeft u niet vergeten Hans van Groezen te bedanken voor de agendaberichten. Het stond een beetje raar op mijn lijstje vandaag, maar in ieder geval, Hans, het is goed gekomen. En nog dank daarvoor. Kenny Loggins en Jim Messina met My Music, ook een grote hit.

0: is Horizon Edwards.
1: En dat waren Kenny Loggins en Jim Messina. We hebben nog tijd voor Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En misschien nog een stukje Sophie Alice Baxter. En dan gaan we op weg richting de commercials en nieuws van 11 uur alweer. Tot straks.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Windham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide een kwartier vertraging en 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, goedemorgen. Wederom vandaag welkom Horizon at Work. Met Van Dommelen achter de knopjes in de studio begonnen wij met die Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Ja, mooie opname nog steeds. Wat ook mooi is, is de M-People met Moving On Up.

cameraman, and we could have some fun.

Samen met Sting was dit de opname voor de Dire Straits en Money for Nothing, I Want My MTV. En voor The M People en Moving On Up. Stevie Wonder is uptight.

Hij was voormalig lid van de band The Outsiders uit de jaren 60 uit Amsterdam. We hebben het over Wally Tax en Miss Wonderful. En dat was er weer uit de jaren 70. En voor Stevie Wonder, Uptight, Everything's Gonna Be Alright. Ja, dat kan zeker. Door de Police en Message

Here Come the Man in Black. Nou, dat is ook ooit vermeld bij Johnny Cash. Die omschreef zichzelf ook als The Man in Black. Maar dat is iets heel anders dan deze opname van Will Smith. En daarvoor hadden we The Police met The Message en Bottle. Nu The Material Girl door...

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En het kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Blijft een mooie, bijzondere opname voor de Hollies en de Magic Woman Touch. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agenda berichten. Powerplay uit de regio Arnhem nu met Make It Alone.

dat was de grote hit voor de Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette. En voor Powerplay met Make It Alone. Whitney Houston neemt ons mee met Love Will Save the Day. En dan gaan we zo dadelijk alweer heel voorzichtig op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur Peter Swaak met De Smaak van Swaak. De muziek daarvan. En dan de middag in met Peter Vernecht. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog en tot morgen 10 uur. Dag.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamers specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen

0: reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Woensdag 16 september, een bijzonder goedemiddag. Even na 2 uur geworden, we zijn er weer klaar voor een nieuw tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur. Deze middag was dit de Tramperer en Maya en Feel It. Maradona, die had ooit de hand nodig van God om een goal te kunnen maken. We kunnen het ons allemaal nog herinneren naar alle waarschijnlijkheid. En deze Nick Kamen had de helpende hand nodig van Madonna. Ze hadden enige tijd ook nog een relatie. Nick Kamen, dit is Each Time You Break My Heart.

0: zong ook mee in het achtergrondkoortje. Kun je trouwens ook horen in 1986 tot een top 10 hit. Nick Kamen, hij overleed op veel te jonge leeftijd op 4 mei 2021... na een langdurig ziektebed.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.

19 september ontving Toon Kuiken uit handen van wethouder Bjorn Aerts een gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding. En deze onderscheiding werd toegekend als blijk van waardering voor zijn uitzonderlijke en lang

lengte van jaren horen op de radio. En iedereen kent het ook, hè? Meat Loaf, You Took the Words Right Out of My Mouth. Het is 15 over 2 geweest, al op deze woensdagmiddag. Inwoners van Heesterleende kunnen vanaf nu terecht op de nieuwe lokale website De Stap naar Gezonder in Heesterleende. De officiële lancering vindt aanstaande zaterdag plaats. Op de website kunnen inwoners ontdekken welke mogelijkheden er in Heesterleende zijn om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Het gaat vooral om activiteiten rondom bewegen en gezond leven, maar ook om mentale gezondheid, sociale contacten, opvoeding en het vinden van passende ondersteuning. Op onze website kun je een hele leuke artikel daarover lezen. Aanstaande zaterdag dus de officiële opening. Deep.

0: Ja.
1: Ik heb toch alles zo gedaan wat jij verwacht. En alsnog lijkt het niet genoeg. Ik blijf malen in mijn stroom van gedachten. Al weet ik eigenlijk niet eens wat ik zoek.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. 19 en 20 september, het komende weekende, World Clean Up Day. Dus ook in Kranendonk, wat houdt het in? Dan wordt er over de hele wereld namelijk het zwemmen.

Tjeert en Treintje Oosterhuis in Total Touch en Somebody Else's Lover. Dat was hem inderdaad. Dus het komende week einde, dan ruimen mensen over de hele wereld weer zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet mee. En iedereen is welkom. Hoe het werkt in het kort, je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, een sportteam, een vereniging of je bedrijf. En de gemeente die zorgt voor afvalzakken en uiteindelijk ook de afvalhouders. Voor de grijpers de veiligheidshesjes, zodat je veilig kunt werken en ook handschoenen. En ze halen uiteindelijk ook de volle afvalzakken weer op. Zo kun je veilig en makkelijk aan de slag het komende week einde. Horizon Radio.

de Dire Straits en Lady Rider. Dus het komende week einde World Cleanup Day. En ook Kranendonk doet daarin mee. Maar u kunt natuurlijk zelf ook meedoen. En eigenlijk, ja, als we eerlijk zijn, zou het natuurlijk niet nodig moeten zijn. Je ziet het op de opritten en de afritten bij autosnelwegen heel duidelijk dat er heel gemakkelijk even het raampje open wordt gedraaid. En een heleboel afval naar buiten wordt gedumpt. En dat is een hartstikke slechte zaak. Dit is Marshmello en Kelsea Ballerina.

team buitengebied Zuid-Valkenswaard en heemkundekring Weerderheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijke buitengebied van Valkenswaard tot leven. En dit doen zij tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur. En na afloop is er ook gelegenheid om met elkaar na te praten. De fietstocht start op vrijdag 2 oktober om 2 uur bij Pannenkoekenhuis bij de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145 in Valkenswaard. De tocht duurt ongeveer tot 2:30. En aanmelden kan bij Claudia Rieswijk. claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Dus dat allemaal op vrijdag is het trouwens. Vrijdag 2

is where the heart is, waar het klokje, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Oost, west, thuis, best, ja. Ze passen er allemaal wel bij deze hele mooie plaat, de nieuwe van Sommier dus. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Maak er nog een mooie woensdag van. Straks om 4:00 dan melden wij ons uiteraard weer voor een nieuwe Echt van Echt. Is dit Agnieta Veldkeuk en I won't let you go.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vanunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van

0: cases zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

Even na 4 uur geworden op deze woensdag, deze 16e september, zijn wij deze nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt begonnen met Fleetwood Mac. En je hoorde You Make Loving Fun. Een bijzonder goede middag. We nemen je mee tot 6 uur deze middag, met later natuurlijk ook weer aandacht voor de horizonagenda. En ook de allerbeste muziek van het album Lexicon of Love is dit All of My Heart, ABC. Once

0: je nou ooit op een vlooienmarkt of op een platenmarkt het album tegenkomen, Lexicon of Love, koop het album. Staat gevuld met hartstikke mooie muziek. Een mooi klassicaal einde ook aan deze hit van ABC. En je hoorde All of My Heart.
1: Radio Horizon.

enorme grote hit. En zo klinkt hij ook. Bakermat en Rainy and I Love Life. Week van de ontmoeting in Valkenswaard. De week van de ontmoeting. Een mooi moment om even stil te staan bij wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ontmoet anderen uit jouw buurt. En misschien ontdek je meteen ook een nieuwe hobby. Wie weet. Kom erbij van 24 tot en met 30 september. En ken jij iemand die hier baat bij zou hebben of wat gezelschap kan gebruiken? Neem diegene vooral mee. Want iedereen is ook van harte welkom om mee te doen. En wil je meer weten over het volledige programma, kijk dan op www.valkenswaard.nl of bezoek onze website hier op Radio Horizon. Daar staat het volledige programma. Dit zijn de Buggles en video Killed the Radio Star.

zij Luna met de schoonzoon. En daarmee staat zij ook genoteerd in de hitparade van dit moment. Een kasteel als werkplek en als thuis voor Bas Wieringa en Bernadette Boerlage is dat sinds een klein half jaar de dagelijkse werkelijkheid. Het stel is de nieuwe beheerder van kasteel Hezen en woont op het historische landgoed. Daarmee zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het kasteel, maar ook voor een bijzonder stukje erfgoed. Camp 1 Kempen heeft daar in ieder geval een heel mooi filmpje over gemaakt. Wel in de juiste

zeker alweer een jaar geleden. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. En daarvoor hadden wij nog ABBA uit Zweden. Knekkebreut muziek en Knowing Me, Knowing You.

Ja, 10 jaar lang hebben ze samen de allerbeste muziek gemaakt. Alweer een aantal jaren geleden hebben ze bekendgemaakt om ermee te stoppen. Dat is jammer natuurlijk, maar we kunnen de plaatjes nog tot in lengte van dagen en jaren ook blijven draaien op de radio. Hadden we R.E.M. en de Shiny Happy People, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Zometeen de Horizon Agenda na Toto.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.

Ja, heerlijk. Deze Cubaanse klanken van deze Camila Cabello en Jorde Liar. En alle berichtjes die je voorbij hebt doorgekomen in de Horizon Agenda, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Wat een hit was dit uit 2010. Dit is Martin Solveig en...

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En daarmee zijn we toch alweer zo'n beetje aan het einde gekomen van deel 1 van het programma. Echt van echt op deze woensdagmiddag, deze 16e september. Zometeen nog Donna Summer. This time I know it's for real. Tot zometeen na 5 uur.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg

0: tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Landslide.
1: Ja, regen, zonneschijn. We zien het allemaal voorbij komen. Deze middag hadden wij Armand van Buren en Trevor Guthrie met This Is What It Feels Like. Even een 5 uur geworden op deze woensdag, deze 16e september. Van harte welkom bij alweer het allerlaatste uurtje Echt van Echt, waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt. Leen rijden straks om 6 uur met Frans van Dam. Nu Bruno Mars.

0: 15 minuten over 5 hadden wij muziek van Joshua Caddison en Jesse. Later vanmiddag nog de allerlaatste Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Deel het met ons.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Ik weet bijna zeker dat u uit volle borst mee heeft gezongen met deze Je veux l'amour van Remo van het Groene Woud. De scholier is deze ochtend gewond geraakt door een botsing met een personenauto in Valkenswaard. Het ongeval vond plaats op de Kardinaal Jongstraat. De botsing vond plaats ter hoogte van de Nettorama in Valkenswaard. De scholier reed naar school vanuit Bergijk toen ze ter hoogte van de supermarkt werd aangereden door een auto die richting de parkeerplaats reed. Het slachtoffer is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht en de bestuurster was uiteindelijk flink geschrokken. En ik denk dat het letsel uiteindelijk meevalt. Laten we het hopen. In ieder geval beterschap.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

beetje. Ongeveer 5:30 geworden met The Counting Crows. And You're the Accidentally in Love. Daarvoor hadden wij nog de Purple Disco Machine met Something on My Mind. Zometeen de horizonagenda. Hans zit er al klaar voor. Alles onder controle lijkt. Nu Icehouse en Hey.

Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leen de Rijden met Frans van Am. Blijf lekker luisteren, want daarna hebben wij nog de woensdageditie van Horizon Verbreed tot een uurtje of 9. Zometeen dus de Horizon Agenda. En tot aan die tijd gaan we nog luisteren naar deze hit uit 1976. Dit is muziek van de Steve Miller Band. En dit is Fly Like an Eagle.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Playing at the Discotheque was dit muziek van El Cazar. En daarvoor hadden wij nog Alex Warren en The Passenger. Bedanken wij Hans van Goezen voor zijn bijdrage voor deze woensdag, de Horizonagenda. Morgen dan spreken we elkaar uiteraard weer. Bedankt je voor

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging

0: Henk Kroes is overleden, dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13... Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Frans van Dam.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten De Hocht en Waterdorp. Er staat 8 kilometer door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer. Door een ongeval is de linkerrijstrook afgesloten. En dat kost je ook een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is ruim een half uur. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
3: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
2: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
4: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
2: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
2: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum links

0: Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook

0: Een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Yannick.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.